0: 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen, en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws op Regio 8. Zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod.

0: present.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf, bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Sven Dimmendaal.
12: Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Pak een lekker bakje koffie en geniet zometeen van Rita Ora. Eerst Ruben Hillen en 20 Seconds.

0: Dit is Regio 8.
1: Begin je dag goed.
0: Met Rita Ora en Your Song. Ik zag van de week een video voorbij komen trouwens over Rita Ora. Dat ze mee heeft gedaan aan The Voice. En dat was niet eigenlijk zomaar. Ze was op tournee en ze besloot om even langs te gaan als surprise act bij The Voice of Holland. Gewoon als bekende zangeres. Want ja, aan The Voice meedoen, dat hoeft ze al lang niet meer. Want ja, vier stoelen die zullen sowieso wel voor haar draaien. Maar dat was bijzonder en dat was ook een verrassing voor zowel het publiek als de coaches die daar op de stoelen zaten. Het was geloof ik in Amerika, maar pin me er niet helemaal vast. Wel ontzettend leuk als dat gebeurt. Goedemorgen, dit is Regio 8, Achterhoek wordt wakker. Mijn naam is Sven Dibbedaal. Goed dat jij erbij bent. Pak een bakje koffie, pak de krant erbij. Zometeen gaan we even naar Berkeland, waar volop gebeld werd. Ja, en dan heb ik het niet over bellen aan de telefoon en ook niet aan belletje lellen. Ik heb het over bellen tijdens een vergadering.

Zullen ze die 500 miles inmiddels er al op hebben zitten, denk je? Dat is gewoon even, ik heb het even opgezocht. Het is behoorlijk ver lopen, 804 kilometer. Dat is best wel heel erg ver, zeg maar, als je dat moet lopen. Dan zou je dus, als je gemiddeld uitgaande van, wat zou je op een dag kunnen lopen? 5 kilometer per uur, keer 8, 40 kilometer per dag. Dan zou je er dus ongeveer 20 dagen over doen. Ja goed, dit nummer is inmiddels wel zo oud dat ze dat vast hebben gedaan en dat dat vast is gelukt. Goedemorgen, dit is Regio 8, waar ik het net had over bellen. En daar heb ik het niet over bellen met je mobiel, maar over bellen tijdens een raadsvergadering. Want gisteravond in gemeente Berkelland werd er getest met een bel. En dat alles had te maken met de week van het lezen en schrijven. Nou, er zijn ontzettend veel termen die best wel ingewikkeld zijn. En zeker ambtelijke taal is niet altijd even makkelijk. En daarom werd er dus gisteren in de gemeente Berkelland getest met het spel met de bel. Nou, elke keer dus als er een term voorbij kwam waarvan de taalambassadeurs of wie dan ook dacht van, goh, waar slaat het op? Wat is dit voor woord? Ik snap het niet. Werd er dus aan een bel gerinkeld en moest degene die aan het woord was en die dat moeilijke woord had gebruikt uitleggen wat dat woord betekent. Ja, en dat alles maar om ervoor te zorgen dat ambtenaren bewust worden van wat ze zeggen. Zeker omdat veel ambtelijke taal voor, misschien jij en ik niet te volgen zijn, omdat dat zo ingewikkeld is. Vond ik dat eigenlijk best wel een heel goed initiatief. Nou, dat hele verhaal lees je op regio8.nl. En ik heb er even één woord uitgevist waarvan ik dacht van, laten we die even samen, jij en ik, gaan ontrafelen. Wat denk jij dat het woord pumptrekbaan betekent? Laat het weten, 06 47 47 00 22. Your mouth is

Wat betekent pump track baan? Ja, het was een van de onderdelen gisteravond van de vergadering in de gemeente Berkelland. Waar ze gingen oefenen, of vooral eigenlijk het spel gingen spelen met de bel. En dat had alles te maken met de week van het lezen en schrijven. Omdat de ambtelijke taal vaak best ingewikkeld kan zijn. En daar dus best wel moeilijke woorden worden gebruikt. Nou, dat spel is dus bedoeld om ambtenaren bewust te maken van wat ze zeggen. Een van die woorden die dus voorbij kwamen en waarvoor gebeld werd, was pumptrekbaan. En ik vroeg aan jou, wat denk jij dat dat betekent? Nou, er komen best wel wat reacties op binnen. Ik zie onder andere iets met een racebaan. Ik zie iets met een dansvloer zie ik voorbij komen. Nou, dat is het allemaal niet. En dat bewijst ook maar weer hoe moeilijk sommige woorden kunnen zijn. Wat het wel is, een baan voor jeugd met fietsen en BMX'en, waar ze hun vrije tijd doorbrengen. Goed, weet je dat ook weer? Weer wat geleerd in de ochtendshow van Regio 8. Waar je zometeen ook bij je brood gepraat met het streeknieuws. En Alex

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: voor alle avonddeals Bijbel.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een reguliere verkeerscontrole. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Uit een gevonden notitieboekje blijkt dat hij ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog had als mogelijk doelwit. De gemeente Berkelland wil in Neede maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar, met een optie tot verlenging. De beoogde locatie is een pand van een voormalig garagebedrijf aan de parallelweg 90... dat door een bedrijf in camperonderdelen in gebruik is geweest. De gemeente gaat hierover op maandagavond 14 september in gesprek met omwonenden, en die zijn intussen per brief geïnformeerd. Het openbaar vervoer ligt vandaag in heel Nederland vrijwel volledig stil door een landelijke 24-uur staking. In Gelderland rijden geen treinen en er rijden slechts een zeer beperkt aantal bussen. Vervoersmaatschappijen bekijken gedurende de dag hoeveel personeel aan het werk gaat. De vakbonden FNV en CNV organiseren de actie uit protest tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW. De eerste raadsvergadering van Berkelland na het zomerreces verliep gisteravond met grote spanningen. Fractie Samen voor Berkelland haalde fors uit naar de burgemeester in de griffier vanwege een gevoelde respectloze behandeling in de zomer. Raadslid André Stoltenberg liet weten bewust verantwoordelijkheid in een zeer beperkt aantal bussen. Vervoersmaatschappijen bekijken gedurende de dag hoeveel personeel aan het werk gaat. De vakbonden FNV en CNV organiseren de actie uit protest tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW. De eerste raadsvergadering van Berkelland na het zomerreces verliep gisteravond met grote spanning.

0: er nu eenmaal bij horen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Dit is Regio 8. Chesto, goedemorgen. You're all my life. Hey, ik snap dat je je ochtend rustig moet opstarten. Dat je eventjes bij wil komen van de dag die voor je ligt. Dat je opstartproblemen hebt. Misschien ben je met het verkeerde been naar bed gestapt. Dat kan allemaal. Daarom wil ik je dag wat beter maken. Vraag jouw favoriete ochtendtrek aan via de app van Regio 8. 0647 47 00 22. En ik draai graag voor je wat jij wil horen om je ochtend lekker op te starten. Goedemorgen.

fantastische band, hè? Meatloaf en You Took The Words Right Out My Mouth. Hij heeft ontzettend veel goede muziek gemaakt. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... dat ik dit een van de mooiste nummers van Meatloaf vind. Paradise by the Dashboard Light, hè, is ook fantastisch. Of hoe heet die andere ook weer? Van 9 minuten. Ik kom er even niet meer op. Ik ga even voor je zoeken zometeen. Maar hij heeft fantastische muziek gemaakt. En ook dus even terug in de tijd. Ik vroeg net aan je, wat wil jij horen op je woensdagochtend? De dag dat jij misschien nog wel moet opstarten, zo 7:15. Of dat je misschien onderweg bent naar werk. Misschien ben je net klaar met werk. Komt een appje binnen van Geert. Hij zegt graag een plaatje van Peter Koelewijn. Een sprong in het duister.

Huey Lewis en de nieuws. The Power of Love. Ja, dit is zo krachtig. Is niet te weerstaan natuurlijk. Hey, ik heb iets voor je. Iets waar jij kans op maakt. Iets wat jij kunt winnen. En waar jij zeker kans op wil maken. Want komende zaterdag. Het is zo'n dag waarop je misschien helemaal niks te doen hebt. Waarop je even lekker achterover wil liggen. Of waarop je wil genieten van live muziek. Dat kan, want ik heb twee kaarten voor je liggen. Voor Openluchttheater Engbergen. Dat is een fantastisch concert wat daar gaat plaatsvinden. Van Oasis Undercover. Dus allemaal Oasis muziek daar. Dat is fantastisch. Ik weet niet of jij misschien wel fan bent van Wonderwall. Of een van de andere talloze hits die ze gemaakt hebben. Nou, daar kun jij dus bij zijn. Komende zaterdag, 12 september, is dat tussen 9:30 en 11:00 s'avonds. Kun je daar dus genieten bij het Openluchttheater Engbergen in Voorst is dat. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Een vijfkoppige band met nou ja, best wel veel muzikale ervaring ook. Ja, en wil je daar nou bij zijn? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat kun je doen door nu Oasis te appen naar 06-47-47-00-22. En jij bent er gewoon bij komende zaterdag.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
1: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Sven Dimmendaal. Komt Oasis naar Nederland of niet? Je hoort het zometeen. En kaarten voor Oasis Tribute te winnen om alvast in de stemming te komen. Oasis appen en jij bent erbij.

0: Regio 8 ochtend. Het is 8 uur geweest met Blondie.
1: Begin je dag goed.
0: En je dag goed beginnen doe je natuurlijk met de muziek van Regio 8. En kans op kaarten voor Oasis Undercover. Ja, daar vertel ik je zo meteen meer over. Maar eerst nog eventjes iets anders over Oasis. Want Oasis komt misschien naar Nederland. Ja, Oasis lijkt dus volgend jaar naar Nederland te komen. De band die hintte enkele dagen geleden al via cryptische video's naar steden die onderdeel zouden worden van de vermoedelijke 2027-tour. Dat zou dus misschien betekenen dat Oasis in 2027 naar Nederland zou kunnen komen. Nou, en die nieuwe teaser van de band lijkt dus Amsterdam een rol te spelen. En dat heeft te maken met het volgende, want in die video zijn namelijk twee jongens te zien die achtervolgd worden door de politie in het havengebied. Nou, de beelden die lijken op verhalen uit de vroege geschiedenis van de band. Want in 1994 zou de band voor het eerst buiten Groot-Brittannië optreden in Amsterdam. En tijdens een overtocht naar Hoek van Holland raakten de bandleden betrokken bij een incident op de ferry. En daarna zou Liam Gallagher met geheven middelvingers zijn weggerend van de bewaking. Dat gebeurde dus allemaal in 1994 in Nederland. En na een nieuwe teaser blijkt uitdrukkelijk ook die geschiedenis weer terug te komen. Daarmee groeit dus ook de verwachting dat Amsterdam onderdeel zou zijn van de Tour in 2027. Dus het kan zo dat jij nu bijvoorbeeld, hè, komende zaterdag, de Oasis Undercover ziet. En in 2027 misschien wel de echte Oasis in Nederland. Hoe tof zou dat zijn? Goed, wil je kans maken op die kaarten van Oasis Undercover komende zaterdag? Wat ook fantastisch is, een vijfmansband met fantastische muziek als Wonderwall bijvoorbeeld. En alle grote New York classics van Oasis. Daar kun je bij zijn, kun je genieten. Zaterdagavond is dat. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu direct Oasis te appen naar 0647 47 0022. Dus Oasis appen en jij bent er komende zaterdag bij in het Openluchttheater Engbergen.

voor de Swifties onder ons. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dit is Regio 8. De ochtend start je op met de muziek van Regio 8. En ik draai ook graag wat jij wil horen. Laat het even weten. 0647 47 0022. Waarmee start jij je werkdag lekker op? Goedemorgen.

Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: Slade. Radio Wall of Sound. Niet door mij heen praten, joh, ik ben toch aan het vertellen. Goed, dit is Regio 8, de ochtendshow. Zometeen hoor je Gerrit Vossers met het uitgebreide weerbericht. En ook muziek van Florida en David Guetta onderweg. Ken je deze nog? Een banger.
1: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: bij New York Pizza.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het openbaar vervoer ligt vandaag in heel Nederland vrijwel volledig stil door een landelijke 24-uur staking. In Gelderland rijden geen treinen en er rijden slechts een zeer beperkt aantal bussen. Vervoersmaatschappijen bekijken gedurende de dag hoeveel personeel aan het werk gaat. De vakbonden FNV en CNV organiseren de actie uit protest tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een reguliere verkeerscontrole. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Uit een gevonden notitieboekje blijkt dat hij ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog had als mogelijk doelwit. De gemeente Berkelland wil in Neede maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar, met een optie tot verlenging. De beoogde locatie is een pand van een voormalig garagebedrijf aan de parallelweg 90... dat door een bedrijf in camperonderdelen in gebruik is geweest. De gemeente gaat hierover op maandagavond 14 september in gesprek met omwonenden, en die zijn intussen per brief geïnformeerd. De eerste raadsvergadering van Berkelland na het zomerreces verliep gisteravond met grote spanningen. Fractie Samen voor Berkelland haalde fors uit naar de burgemeester in de griffier vanwege een gevoelde respectloze behandeling in de zomer. Raadslid André Stoltenberg liet weten bewust verantwoordelijkheid te nemen binnen het raadsakkoord en benadrukte dat meningsverschillen er nu eenmaal bij horen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Dankjewel.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Ja, je kunt elke weerapp downloaden die er bestaat, maar niets is zo betrouwbaar als onze eigen weerboer. Gerrit, goedemorgen. Ja, het is zo. Want tot nu toe heb jij best wel een voorspellende gave, zullen we maar zeggen.
8: Ja, nou ja, ik had wel geluk met de neerslaghoeveelheid. Want ik had gistermorgen bij bad had ik het over 6 mm. Nou, dat is ook toevallig zo gevallen, 5 tot 6 mm hier in de Achterhoek. En ja, meer naar het westen van het land, daar was het toch wel een natte boel, hoor. Want ik kreeg een mailtje uit Kijkduin. Daar hadden ze bijna 40 mm te pakken na de afgelopen 24 uur.
6: Ja, ik moet zeggen, vannacht heeft het ook best wel volgens mij best wel flink geregend en gewaaid. In ieder geval bij ons in de buurt. Want ik werd er wakker van.
8: Oh, nou ja, dan ben je niet met de nachten in de war.
6: Of was het eergisteren? Goed, ik weet het niet meer. Ja, het is zo vroeg, Gerrit.
8: Ja,
6: zelf de tijd ook even kwijt ben. Nee, volgens mij heeft het vannacht geregend. En anders was het gisteren.
8: Ja, gisteravond heeft het nog wel even geregend. Laat. Toen was tot begin van de nacht eventjes. En later is volgens mij helemaal droog gebleven. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval weer een mooie dag waar we mee beginnen. Op dit moment temperaturen van een graad.
6: Ik werd er wakker van.
8: Oh, nou ja, dan ben je niet met de nachten in de war.
6: Of was het eergisteren? Goed, ik weet het ook niet meer. Ja, het is zo vroeg, Gerrit.
8: Ja.
6: Zelf de tijd ook even kwijt ben. Volgens mij heeft het vannacht geregend. En anders was het gisteren.
8: Ja, gisteravond heeft het nog wel even geregend. Laat. Toen was tot begin van de nacht eventjes. En later is volgens mij helemaal droog gebleven. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval weer...

0: Wolkenvelden en zon, vooral in de ochtend. Als we naar het westen en noordwesten van het land kijken, daar vallen al wat buien. En die trekken ook langzaam richting het oosten. En dan hebben we eind van de ochtend misschien al een enkel buitje. Maar vanmiddag dan kunnen er een paar meer buien vallen. Tussendoor ook wel wat zon. Maar tijdens een bui kan ook nog een klap onweer voorkomen. Maar dat is niet zo heel veel, lijkt me. En de temperaturen, ja, 19 graden bij een wind die vanmiddag ook aantrekt en die wordt matig tot vrij krachtig. En dan hebben we dikke windkracht 4 dus. Waarbij temperaturen naar 19 graden zijn. Maar tijdens een bui is het toch een stuk frisser. Nou, vanavond trekt de laatste bui weg en komende nacht is het droog. En dan zijn er flinke opklaringen. De wind is dan afgenomen. En dan hebben we temperaturen van een graad of 10. En morgen, dat ziet er ook best wel aardig uit. Met wolkenvelden, zon. Het blijft dan droog. De wind die is dan matig uit west- tot zuidwestelijke richtingen. En dan hebben we een temperatuur van een graad of 19 als maximum. Nou, vrijdag begint ook weer droog. In de middag weer een enkele bui. En dan wordt het 19 tot 20 graden in het weekend. Ja, zaterdag kan het zelfs nog 21, 22 graden worden. Zondag halen we dat niet helemaal meer. Dat heeft ook weer te maken dat er weer een bui kan vallen. Maar verder hebben we de komende dagen best wel redelijk weer. En na het weekend, dan lijkt het nog iets standvastiger te gaan worden. Een enkele bui blijft mogelijk, maar de droge perioden zullen zeker overheersen. En die temperaturen van rond de 20 graden, die houden we vast. En dat zijn mooie temperaturen voor deze tijd van het jaar.
1: We mogen niet klagen als ik jou zo hoor, dus.
0: Nee, we hebben op dit moment hebben we prima weer. Zoals we het graag hebben wel, denk ik. Zo nu en dan een klein beetje regen. Maar droge perioden die overheersen met zon erbij. Dus nee, ik ben er content mee.
1: Super, dankjewel Gerrit. En tot volgens mij vrijdagochtend spreek ik je weer.
0: Goed gaan.
2: Goed gaan.
3: Regio 8.

Zij schijnt dus ontzettend graag te tenieren, deze vrouw. Miley Cyrus hoorde je dus op Regio 8. Ja, dat heeft ze ooit in een interview gezegd. Omdat ze natuurlijk best wel veel op de bühne staat. Veel podia's, veel tours heeft gedaan. Gaat ze in haar vrije tijd graag de tuin in. Lekker tuinieren met haar handen in de potgrond vroeten. Dat geeft haar rust. Ja, het is wat je leuk vindt, toch? Ook bekende artiesten hebben hobby's. Dan iets anders, want de gemeente Berkelland wil in Nederland maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen. Hoe lang en waar, dat vertel ik je zo.

Who and the Gang en Too Hard. Kijk eens in de spiegel. Dan ben je waarschijnlijk ook too hard. Ja, gisteren was het trouwens ook behoorlijk heet. 28 graden in de Achterhoek. Dat zijn temperaturen die we niet zo gauw in september meer gaan halen. Maar goed, het is ook vandaag niet heel slecht weer. Als ik nu naar buiten kijk, schijnt het zonnetje hier in Ulft. Dus dat is even lekker. Hey, dan iets anders, want de gemeente Berkelland wil in Neder maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar. Met optie tot verlenging. Dus het kan altijd nog langer worden. Ja, de beoogde locatie voor de nieuwe opvang is een pand van het voormalige garagebedrijf aan de Parallelweg 90... dat door een bedrijf in camperonderdelen is gebruikt. Nou, de gemeente gaat hierover komende maandag in gesprek met omwonenden die inmiddels per brief zijn geïnformeerd. En de buurtbewoners worden tijdens die bijeenkomst dus geïnformeerd en kunnen dan ook vragen stellen. Het gaat om een vervangende opvangplek binnen de gemeente. Het betreft dus geen uitbreiding van het aantal opvangplekken in Berkelland. Ja, en op dit moment zijn de bestaande opvanglocaties in de gemeente al volledig bezet en moet de gemeente dus iets anders. En daarnaast nog een bijkomende zaak is dat een van de eerdere opvanglocaties in Neder niet langer beschikbaar is. En, een locatie in Borkelo is weggevallen. Nou, om te zorgen voor een goede spreiding van de opvang binnen de gemeente onderzoekt Berkelland dus de mogelijkheden aan het pand aan de Parallelweg 90 in Neder. Om die tijdelijk in gebruik te nemen. De burgemeester zegt er is een locatie gesloten en de eigenaren van de andere panden die in gebruik zijn, willen iets anders met het pand. Er is trouwens geen sprake van een unaniem besluit. Want wethouder Han Boer uit Neder heeft als enige collegelid tegen het voorstel gestemd. Tegen het voorstel. Nou goed, dat hele verhaal dat lees je terug op onze website regio8.nl. Wat vind jij van een

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertraging in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint.
12: Boost yourself.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Sven Dimmendaal.
7: Wat vinden we van live uitvoeringen van muziek? Ja, ik vind dat dus fantastisch. Zo ook met deze die ik nu voor je ga draaien. Cheap Trick. And I want you to want me.
8: Regio 8. I want you to want me.
7: Dat zeg ik.

0: Begin je dag goed.
1: En dat met de muziek van Regio 8. Chris Cross Amsterdam hoorde je in naar een Queen of My Castle. Hey, goedemorgen. Dit is Regio 8. 9 uur geweest. 12 minuten over 9 om precies te zijn. Ongetwijfeld dat jij druk aan het werk bent. En ik vind het altijd leuk om te zien wat voor werk je doet. Waar je aan het werk bent of wat je op dit moment aan het doen bent. Dus stuur vooral even jouw foto naar de studio 06-47-47-0022. Behalve als je aan het rijden bent natuurlijk. Een foto van je uitzicht, waar je op dit moment aan het werk bent, wat je aan het doen bent, vind ik leuk om te zien. Daarnaast hoor ik graag van je wat ik voor je kan draaien. 06-47-47-0022. Straks schuift uiteraard Meindert Bussink van de Achterhoek Nieuws weer aan. Hij praat je bij je over het nieuws uit de Achterhoek. En op de hoogte blijven van het laatste nieuws doe je ook via de website van Regio 8. Regio8.nl of download de Regio 8 app. Nu nieuwe muziek dan van Benson Boone. The Time of My Life.

Een knappe jongen als dat wel lukt. Roma wasn't built in a day. Ja, het is vrij lastig om een hele grote stad in één dag te bouwen, toch? Lijkt me wel in ieder geval. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Achterhoek. Word wakker, je luistert naar Regio 8. Waar ik je graag je werkdag opstart. Dus wat wil jij horen? Laat het van je horen. 0647470022. Ik krijg al leuke foto's van mensen uit de ijskraan en uit de bouwplaats. En allerlei leuke foto's stromen binnen via de app. Dankjewel.

0: Vijf minuten schoon aan de haak. Drie bakken koffie verder en een goede ontbijt. Dat kon je doen tijdens Supertramp en Goodbye Stranger. Maar liefst, wat zeg ik, 5,5 minuut schoon aan de haak. Dat betekent dat ik genoeg tijd had om Mijndert alvast op te zoeken. Hij is onderweg. Zometeen hoor je met het laatste nieuws. Mijndert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, Last Minute is vastgevuld het decor van de GP Zijspan. Leuk verhaal, vertel eens zo meer over.
0: Ben benieuwd, tot zo.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie? 7 stoelen. Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Racing Horses draagt de locatie in Eibergen en alle bijbehorende activiteiten volledig over aan Grand Tour Stables. Het epicentrum krijgt daarmee een nieuwe eigenaar en invulling. Eugène en Bas Racing richten zich vanuit de vestiging in Uden voortaan volledig op het dekstation, de hengsten en de topsport. De gemeente Berkelland wil in Neede maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar, met een optie tot verlenging. De beoogde locatie is een pand van een voormalig garagebedrijf aan de parallelweg 90, dat door een bedrijf in camperonderdelen in gebruik is geweest. De gemeente gaat hierover op maandagavond 14 september in gesprek met omwonenden, en die zijn intussen per brief geïnformeerd. Het openbaar vervoer ligt vandaag in heel Nederland vrijwel volledig stil door een landelijke 24-uur staking. In Gelderland rijden geen treinen en er rijden slechts een zeer beperkt aantal bussen. Vervoersmaatschappijen bekijken gedurende de dag hoeveel personeel aan het werk gaat. De vakbonden FNV en CNV organiseren de actie uit protest tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een reguliere verkeerscontrole. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Uit een gevonden notitieboekje blijkt dat hij ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog had als mogelijk doelwit. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
8: Ben Dimmendaal, Regio 8.

0: is maar goed dat... dat Nix niet de achternaam is van deze artiest. Want dan had je Ben Nix en dan was die onderdeel geweest van de familie Ben Nix, Kan Nix en Wil Nix. Ja, nee, dit geldt gelukkig niet voor Ben Lucassen, want hij heeft fantastische muziek gemaakt. Je hoorde hem hier op Regio 8 op de toppen van het geluk. Lekker vrolijk, lekker energiek. En dat is mijn de bussing van Achterhoek Nieuws ook altijd. Hij schuift iedere dag aan met het laatste nieuws uit de Achterhoek van Achterhoek Nieuws. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sven. Ja, we beginnen in Oost-Gelre, want 6 jongeren hebben daar samen met Maria Fuchs, de projectleider Suïcide

0: preventie van de gemeente een bijzondere theatervoorstelling ontwikkeld over suïcidaliteit. Met het initiatief willen zij een onderwerp dat vaak moeilijk bespreekbaar is op een laagdrempelige en indringende manier onder de aandacht brengen. De voorstelling laat zien hoe belangrijk het is om signalen te herkennen, naar elkaar om te zien en in gesprek te gaan. Mooi verhaal is deze week te lezen in onze krant De Elna en is nu ook online te vinden bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon even nog reulen, want wellicht hebben mensen interesse in genealogie. En is men benieuwd naar de familiegeschiedenis of wil men onderzoek doen naar zijn of haar stamboom. De historische vereniging Old Reulen die heeft voor hen nu een nieuwe werkgroep opgericht binnen haar vereniging. De leden Freddy Temaat, Jan Hommes, Herman Meerbeek, Bart Schuurman en Ellie Matthijssen die zijn inmiddels aan de slag gegaan met de nieuwe werkgroep, schrijft correspondent Jan Hendriksen. Wie daar meer over lezen kan, checken bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar Vassenveld, naar Pochendam. Want het was het eind van vorig jaar dat de motocross in Heerde de organisatie van de Grand Prix Zijspancross teruggaf. In Terborg, in Huizen van Werven, veerde het echtpaar Gert en Marijn van Werven op. Kon toch niet zo zijn dat Nederland geen GP Zijspancross zou organiseren dit jaar? Het duo ging aan de slag en mocht zich niet veel later organisator van de Nederlandse GP noemen. Op de baan van de Vaarmaak in Vassenveld. Schrijft correspondent Remco Albrink deze week in onze krant De Gelderse Post. En de snoeken online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
1: Yo. Ja. Yo, ja, dankjewel Mijndert van Achterhoek Nieuws. Dat lees je uiteraard ook allemaal op achterhoeknieuws.nl. Dit is Shepherd nu voor je. And Beautiful Something. Goedemorgen.

Waar krijg jij nou echt goosebumps van? Kippenvel dus. Ik heb het op dit moment ook. Niet vanwege het radio maken, maar vanwege de airco die achter mij aanstaat. Ja, ik heb de airco even aangezet omdat het zonnetje lekker schijnt. Het is helemaal niet zo koud vandaag in de Achterhoek. Dus misschien kun je beter wel je kleren uittrekken.

alles wat na dit moment gebeurt. Dat is nog steeds Unwritten. Natasha Bedingfield hoorde je. En Unwritten, dat is ook gelijk een klein tipje waarmee we toch richting 10 uur gaan. Wat er nog komen gaat, is Unwritten, is nog ongeschreven. Dus maak er het beste van. Maak er een fantastische dag van. Geniet van het weer bijvoorbeeld. Geniet van de mooie momenten. Geniet van de lach van je collega's. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Daarmee is het ook bijna 10 uur. Dat betekent zometeen extra veel muziek voor je. Van onder andere Duran Duran. Ik zie Mark Amber voorbij komen. Ik zie Starships. Ik zie Doe Maar. En vanaf 12 uur zijn ze hier weer voor je. De mannen van Get a Grip. Live vanaf de binnenstad in Doetinchem. Hoor je ze van 12 tot 2. En in de middag Veerle met Veerle op 8. Mij hoor je vrijdag weer. We sluiten af met Beyoncé en Pharrell Williams. Can I Watch You? Maak er een mooie werk.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington D.C. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen, zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Zometeen bij Regio 8.

0: Vrienden van de Achterhoek.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
4: we doen nog veel meer!
3: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op pettelman.nl.
5: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
6: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
5: Kijk op leuwentaalulft.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
6: Auto en schadeherstel.
5: Kijk op leuwentaalulft.nl.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Lekker van Albert Heijn.
10: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
11: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De eerste raadsvergadering van Berkelland na het zomerreces verliep gisteravond met grote spanningen. Fractie Samen voor Berkelland haalde fors uit naar de burgemeester in de griffier vanwege een gevoelde respectloze behandeling in de zomer. Raadslid André Stoltenberg liet weten bewust verantwoordelijkheid te nemen binnen het raadsakkoord en benadrukte dat meningsverschillen er nu eenmaal bij horen. Racing Horses draagt de locatie in Eibergen en alle bijbehorende activiteiten volledig over aan Grand Tour Stables. Het epicentrum krijgt daarmee een nieuwe eigenaar en invulling. Eugène en Bas Racing richten zich vanuit de vestiging in Uden voortaan volledig op het dekstation, de hengsten en de topsport. De gemeente Berkelland wil in Neede maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar, met een optie tot verlenging. De beoogde locatie is een pand van een voormalig garagebedrijf aan de parallelweg 90, dat door een bedrijf in camperonderdelen in gebruik is geweest. De gemeente gaat hierover op maandagavond 14 september in gesprek met omwonenden en die zijn intussen per brief geïnformeerd. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een reguliere verkeerscontrole. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Uit een gevonden notitieboekje blijkt dat hij ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog had als mogelijk doelwit. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïense drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Deze week in de bonus. AH Oerthese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 50.000, potverdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie. 7 stuur. Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
12: Staat je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Regio 8 Headlines.
18: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Voor alle avonddeals bij Bol.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.

0: Bol.nl. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en we hebben er allemaal last van, Sky. Het is namelijk een bijzondere dag.
2: Ja, het is vandaag de dag van de OV-staking.
1: Ja, en door die staking zitten wij vandaag met z'n tweeën.
2: Ja, zeker. Iedereen die met het OV moet, die zit nu lekker thuis.
1: Nou, die zijn wel aan het werk voor ons, maar die zitten niet bij de uitzending.
2: Ja, en hopelijk wel vanuit huis lekker te luisteren naar de uitzending.
1: Ja, want wat hebben we nog meer? We gaan het hebben over stroomuitval in jongeren. Ja, wat doen jongeren als er stroom uitvalt?
2: Ja.
1: En we gaan het hebben over een brandbrief van de boeren. Ja, daarover zometeen meer.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: inderdaad niet. Ik hoef echt niet naar huis. De treinen rijden niet, de bussen rijden niet. Daarover zometeen meer. Maar ik krijg de laatste paar dagen ook appjes van mensen. Wie is toch dat die persoon die die oh boy nadoet? Of gewoon doet? Dat is Pim.
1: Hallo.
0: Hallo Pim. Ja, hallo. Jij kan echt veel imitaties, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Jij kan onder andere Trump.
2: Ja, dat kan ik zeker.
0: Nou ja, dat is al best wel goed als Kai.
3: Ja, dat is echt goed. Dat kan ik niet, hoor.
0: Wat voor imitaties heb je nog meer?
1: Die Mickey Mouse.
0: Donald Duck.
1: Donald Duck, ja.
0: Kun je die eens doen, Donald Duck?
3: Ja, dat is top.
0: En nog één keer voor de mensen. Dan kan je hem één keer live doen, de Mickey Mouse.
1: Nou, vooruit dan.

0: Lost Frequencies en Dance in the Sunlight. Ja, gisteren is er vlakbij Enschede een klimaatactivist opgepakt die in Duitsland de elektriciteitscentrales platlegde. Hij wilde het ook doen in Doetinchem bij de hoogspanningscentrale van Langerak. Ja, en wat zouden de jongeren hier in de Achterhoek doen als de stroom uitviel? Ja, Sky, ik vraag het meteen maar even aan jou.
1: Ja, ik denk gewoon lekker spelletjes doen met... Spelletjes doen met familie, denk ik gewoon.
0: Gewoon bordspelletjes.
1: Ja, zeker. Want zonder stroom, ja, dan kun je natuurlijk niet heel veel dingetjes doen. Dus dan wordt het vooral heel veel spelletjes doen met familie en kaarsjes aansteken. Anders dan is het wel heel donker.
0: Boeken lezen?
1: Boeken lezen, dat kan inderdaad ook.
0: Ja, we hadden het er gisteren over. De leesvaardigheid van jongeren gaat flink achteruit.
1: Ja.
0: Dus boeken lezen, mooi als de stroom uitvalt, kan je wel mooi doen.
1: Absoluut. Ik ben benieuwd ook welke boeken jullie lezen, als jullie nog lezen natuurlijk.
0: Ja, en ik weet wel wat ik ga doen hoor.
1: Wat ga je doen?
0: Ja, ik ga lekker naar de strand om, ik ga dit doen.

0: Calvin Harris en Feel So Close. Ja, gelukkig is hij wel hier doorheen gekomen dankzij de OV-stakingen, Sky.
1: Ja, zeker weten. Als je thuis werkt vandaag, werk je thuis... Oh, jongens, wat gebeurt er?
0: Ja, ben ik aanwezig, hè?
1: Werk je thuis vandaag? Heb je een leaseauto of heb je zelf een auto? Pak je zelf een auto? Vandaag is het de landelijke OV-staking tegen de bezuinigingen op sociale zekerheid.
0: Ja, jij bent hier natuurlijk wel doorheen gekomen vandaag.
1: Ja, absoluut. Ik ben met mijn rolstoel hier naartoe gekomen.
0: Ja, je sick way eigenlijk, hè?
1: Ja, sick way inderdaad. Die hoef ik alleen maar op te laden en dan kan ik gewoon hier naartoe komen. Dus het,
0: En jij lekker luxe?
1: Ja, gelukkig is het er ook niet uitgevallen, want anders was ik niet gekomen vandaag.
0: Nee, ja, weet je, er zijn heel veel niet gekomen vandaag. Lekker met z'n tweeën, hopelijk morgen met meer mensen.
1: Absoluut.
0: Ja, gelukkig een toepasselijk plaatje. OV-dag, treinen, Crazy Train.
1: Oh, top.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De eerste raadsvergadering van Berkelland na het zomerreces verliep gisteravond met grote spanningen. Fractie Samen voor Berkelland haalde fors uit naar de burgemeester in de griffier vanwege een gevoelde respectloze behandeling in de zomer. Raadslid André Stoltenberg liet weten bewust verantwoordelijkheid te nemen binnen het raadsakkoord en benadrukte dat meningsverschillen er nu eenmaal bij horen. Het openbaar vervoer ligt vandaag in heel Nederland vrijwel volledig stil door een landelijke 24-uur staking. In Gelderland rijden geen treinen en er rijden slechts een zeer beperkt aantal bussen. Vervoersmaatschappijen bekijken gedurende de dag hoeveel personeel aan het werk gaat. De vakbonden FNV en CNV organiseren de actie uit protest tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de AOW, de WIA en de WW. De gemeente Berkelland wil in Neede maximaal 70 Oekraïense ontheemden opvangen voor de duur van maximaal 5 jaar, met een optie tot verlenging. De beoogde locatie is een pand van een voormalig garagebedrijf aan de parallelweg 90... dat door een bedrijf in camperonderdelen in gebruik is geweest. De gemeente gaat hierover op maandagavond 14 september in gesprek met omwonenden, en die zijn intussen per brief geïnformeerd. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt bij een reguliere verkeerscontrole. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Uit een gevonden notitieboekje blijkt dat hij ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op het oog had als mogelijk doelwit. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Aretha Franklin en Respect. Ja, Respect, Sky, daar hoef ik jou niks over te vragen.
1: Nee.
0: Respect, dat heb je wel.
1: Ja, zeker. Ja, morgen
0: doe jij de uitzending.
1: Ja, zeker. Dan wordt nog wat.
0: Al zin in?
1: Ik heb er hartstikke veel zin in.
0: Nou, ik ga in ieder geval wat dingen bij jou weghalen. Want je hoeft het morgen niet te hebben over de boeren. Want daar ga ik het nu over hebben.
1: Oké. Okay.
0: Gisteren kwamen namelijk zo'n 250 boeren naar het gemeentehuis van de gemeente Oude IJsselstreek in Genderingen. De parkeerplaats stond vol met trekkers. En de boeren die... De boeren boden burgemeester Laura Werger een brandbrief aan. Ze maakten zich zorgen over de plannen van landbouwminister Van Essen. En hoewel een gemeente niet over de wetgeving gaat, wilden de boeren hun ongerustheid uiten bij het gemeentehuis van de gemeente Oude IJsselstreek.
2: Ja, waar moeten we anders terecht? We hebben al in het provinciehuis in Arnhem gestaan. We zijn al overal geweest. We zijn in Den Haag geweest. Stikstofdebat heb ik meegemaakt. We gaan overal naartoe. Maar hier woon ik. De gemeente Oude IJsselstreek, hier ben ik geboren. Hier heb ik mijn boerderij. En ik heb mijn boerderij hier, maar mijn ouders hadden de boerderij hier. Mijn grootouders hadden de boerderij hier. Dus hier moeten we beginnen om ons ongenoegen, ons bezorgdheid en soms de frustratie of de boosheid te kunnen uiten.
3: Wat kunnen jullie als gemeente doen? Want ja, dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag.
4: Daar heb je gelijk aan. Kijk, in eerste aanleg is het echt iets wat van het Rijk komt en waar de provincie een rol in heeft. Aan de andere kant, de agrarische gemeenschap, de agrarische sector is heel erg groot bij ons in onze gemeente. Een belangrijk onderdeel van onze gemeente. We zien dat boeren zorgen hebben. Kunnen we nog voortbestaan? Ja, en die zorg komen ze uitspreken. En dat ze dat bij ons komen doen, dat is natuurlijk prima.
2: Hier moeten we ons verhaal vertellen. En zij moet het inderdaad hogerop richting de provincie, richting Den Haag, zoals al aangegeven is, verder communiceren. En ze moet zich uitspreken. Ze moet achter de boeren gaan staan. Want anders is de Oude IJsselstreek niet meer de Oude IJsselstreek zoals het nu is.
4: Alleen wij kunnen niet meteen daar iets aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is die zorg die zij aangeven terugleggen bij het Rijk, dus bij de minister, Tweede Kamer en inderdaad bij de provincie. En dat gaan we ook doen.
3: Wat was de reactie van de burgemeester? En lag die een beetje in lijn der verwachting?
2: Nou, als je geen verwachting hebt, dan elke reactie op zich een prima reactie. Uiteraard begrijp ik dat ze niet nu hier direct kan reageren. Ik vond het wat minnetjes dat ze zei, we kijken naar andere gemeentes of we kijken. Nee, er moet wat gedaan worden.
3: Wat kunt u als burgemeester zeggen tegen die mensen die hier die zorgen uiten?
4: Ja, dat is heel moeilijk. Politiek inhoudelijk kan ik daar niet zoveel over zeggen. Dat is ook niet mijn taak. Maar als burgermoeder snap ik natuurlijk de onrust die mensen voelen. En snap ik hun grote zorgen als ze zien dat hun bedrijf misschien niet meer kan bestaan. En natuurlijk, ze zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente. En maken ook een stuk van de kleur, hè, hoe wij als gemeente zijn. Met de koeien in de weilanden, allerlei akkers ingezaaid. Ja, natuurlijk snap ik dat en begrijp ik het. En dus wil ik de kleur die onze gemeente heeft natuurlijk wel graag zo houden.
0: Ja. Sky, dit kan echt niet, hè? Geen boeren laten. We zijn serieus bezig.
1: Sorry.
0: Nou, oké. Deze keer vergeef ik het je.

0: somber en my body isn't ready. Ja, Sky, het is bijna 1 uur.
1: Het is bijna 1 uur, ja. We zitten alweer over de helft.
0: Ja, bijna op de helft.
1: Ja, bijna op de helft dan, ja.
0: Ja, ik ben even toe in een kleine pauze van een plaspauze.
1: Ja, heerlijk.
0: Dan zijn we na 1 uur weer terug.
1: Zo, ja, absoluut. We zijn zo meteen weer terug.
0: Dan gaan we er echt een feestje van maken, maar voor nu doen we het nog even lekker rustig aan.
1: Dus even kijken dan.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette-Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de Straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrijkwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden. Daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
11: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
10: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
13: Deze week in de bonus. AH Oerthese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Betting Wonen. Ook groot in boxsprings en matrassen.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
15: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, gelukkig voor ons, Sky, zijn wij er gewoon nog.
2: Ja, we zijn er gewoon nog zeker.
1: Ja, de meiden die willen inderdaad gewoon lekker plezier hebben, die hebben lekker genoeg vrij.
2: Inderdaad.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, OV, geef het over.
2: OV, ja.
1: Hey, maar jij hebt weer nieuws?
2: We hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee zometeen voor jullie.
1: Ja, en we gaan het ook hebben over vuurwerk inleveren. Want gaan de jongeren dat doen of vinden ze het allemaal maar een beetje van, ja, we houden er gewoon het vuurwerk?
2: Ik ben heel erg benieuwd, we gaan het zo horen.
1: Ja, Sky, één ding weet ik wel, jij zit ook in dat item.
2: Oké, nou ik ben... ja, dat klopt.
1: Zometeen meer.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Robert Long en Iedereen Doet Het, hoorde je hier. Ja, Iedereen Doet Het, nou, Iedereen Deed Het. Vuurwerk afsteken. Want dat mag sinds dit jaar niet meer. En onze collega Teun, die is, terwijl de OV niet rijdt, toch de straat op gegaan om mensen even te vragen wat ze er nou van vinden dat vuurwerk afsteken niet meer mag.
1: Door het vuurwerkverbod mag je alleen nog maar categorie 1 vuurwerk hebben. Alles daarboven is illegaal. Alleen veel mensen hebben nog wel vuurwerk thuis. Hiervoor zijn er speciale inlevermomenten in het najaar waar je je vuurwerk gratis en anoniem kunt inleveren. Word je na die periode met verboden vuurwerk betrapt, dan kun je een boete vanaf €100 krijgen en een strafblad. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan de politie je voor verboden vuurwerkbezit naar halt verwijzen. Bij zwaardere overtredingen kan er een andere straf volgen. Wat vinden de jongeren hiervan?
2: Onterecht, maar wel nodig.
3: Ik vind het wel goed, want het lijkt me beter dat gemeentes die vuurwerkshows bijvoorbeeld organiseren. Heb je een mooiere show en is het veiliger voor iedereen.
4: Ja, kijk, mij boeide niet heel veel, want ik heb zelf niet zoveel met vuurwerk.
1: Wat vind je belangrijker, vuurwerktraditie of vuurwerkveiligheid?
2: Ik vind vuurwerkveiligheid belangrijker, want het is wel belangrijk dat mensen veilig thuiskomen.
5: Ja, een beetje beide, maar ik zou toch wel echt traditie zeggen.
4: Ja, toch wel de traditie, want het is toch wel iets moois dat elk jaar terugkeert.
6: Nou, ik vind veiligheid heel erg belangrijk. Maar vuurwerkshows, wat ze nu aan het doen zijn, mogen van mij wel blijven.
7: Vannacht werden bewoners dus opnieuw opgeschrikt door een enorme knal.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Sky.
1: Hallo.
0: Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Na de reclame.
1: Zin in.
0: Heb je er al wel zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. Echt waar. Elke dag. Want het is toch wel een beetje een mijn itemje geworden inmiddels.
0: Jij kondigt het is nog steeds het item van Sean. Maar,
1: ja, dat klopt wel. Nee, maar om aan te kondigen wel.
0: Ja, zometeen dus. Na 1:30 zijn we er weer met het laatste half uurtje Kerkweb voor vandaag.
1: Ja.
0: Dus tot zometeen.
1: Tot zo.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Een vat brandolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. En voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag vallen verspreid wat buien die van west naar oost overtrekken. En tijdens een bui is er kans op een klap onweer. Tussen de buien door schijnt ook de zon. En de westenwind die trekt aan is matig tot vrij krachtig. En het wordt een graad of 19, maar tijdens buien is het een stuk frisser. Vanavond is nog een enkel buitje mogelijk, maar geleidelijk aan blijft het overal droog. De wind die neemt af, is zwak tot matig en komende nachten hebben te maken met opklaringen. En dan kan het afkoelen naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het blijft droog en dan wordt het een graad of 19, terwijl vrijdag weer een enkele bui kan vallen. Zaterdag ook weer een droge dag en zondag ook weer kans op een enkele bui. Temperaturen liggen gemiddeld rond de 19 tot 21 graden.

0: Ugly Kid Joe hoorde je hier. Ja, inmiddels hebben we een bijzonder bezoek in de studio, namelijk mensen van het Practicon. Goedemiddag dames, welkom.
1: Hoi, wij zijn leerlingen van het Practicon en wij zijn op bezoek bij Werkraad hier.
2: Wij willen een plaatdraai van Suzanne Freek halverwege.
3: Het gaat over dat je mensen hulp kan vragen wanneer het zelf niet helemaal lukt. Zodra je samen dingen kan oplossen en dat niet alles alleen hoeft te dragen.

0: Fairpoint.
1: Suzanne, Freek en halverwege hoorde jij hier. Ja, het is natuurlijk de dag van de OV-stakingen. En Sky, daarbij ook een bijpassende waar ben je klaar mee?
2: Zeker een bijpassende waar ben je klaar mee. Want Sean is weer de straat op gegaan om aan de jongeren te vragen waar ben je klaar mee. En deze keer is het inderdaad een hele bijpassende.
3: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
4: Dat er heel vaak storingen met de treinen zijn.
5: En kun je een voorbeeld noemen wanneer jij dat meegemaakt hebt?
4: Afgelopen zondag toen ik naar Winterberg in Sauerland ging als daguitje. Toen was er een seinstoring en toen vielen de treinen op. Toen hadden de treinen veel vertraging opgelopen. En daarom reed hij niet door tot Winterberg, maar tot een paar stations voor Winterberg.
5: Wat denk jij wat de treinen moeten gaan doen met die storingen?
4: Gewoon dat ze gewoon door moeten rijden tot de eindhalte, ook al hebben ze vertraging.
5: En als de trein nou gewoon een storing heeft dat hij niet kan rijden? Dat hij gewoon een of andere mankement heeft?
4: Dan moeten ze misschien het spoor vernieuwen. Dingen vernieuwen aan het spoor.
5: En dan op tijd?
4: Ja.
5: Dan kan jij naar Winterberg?
4: Klopt, ja.
5: Hey, dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: zeker geen drive-by, want de treinen die rijden al de hele dag niet, Sky.
1: Nee, dat klopt. Mensen zitten nog steeds lekker thuis, want ja, de treinen rijden dus niet.
0: Ja, wij gaan er ook vandoor.
1: Zeker, het is weer het einde van de uitzending.
0: Einde van de uitzending morgen, dan zijn we er weer vanaf 12 uur.
1: Yes!
0: En dan zijn er weer mensen in de studio.
1: En weer gloednieuwe onderwerpen.
0: Ja, want morgen...
1: Ja, dan ga je draaien.
0: Dan zit jij hier, ik ben er morgen niet.
1: Ja.
0: Ik wens jou heel veel succes morgen.
1: Dankjewel, jij ook met wat je allemaal gaat doen.
0: En ik ben er vrijdag weer.
1: Yo!
0: Tot morgen!
1: Tot morgen!

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Yes!
2: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warehuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf,
5: dat zeg ik.
2: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van Fiber to the Home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamer Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 2 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Wow Deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer Wow Deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
0: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorte. De staking in het openbaar vervoer zorgt ook in de Achterhoek en de Liemers voor lege haltes en stilstaande bussen. In Doetinchem rijden helemaal geen gewone bussen, maar wel een buurtbus. Chauffeurs die deze bus rijden zijn ingehuurd vanuit een landelijk taxibedrijf, omdat de chauffeurs van Arriva staken. De gemeenteraad van Berkelland kende gisteravond een onrustige eerste vergadering na het zomerreces. Samen voor Berkelland beschuldigde burgemeester en griffier van onvoldoende steun en een respectloze behandeling van fractievoorzitter Esmee Veldhuis. Na stevige kritiek van andere partijen trok raadslid André Stoltenberg zijn woorden terug en bood hij excuses aan. De fractie stemde uiteindelijk als enige tegen de nieuwe procedure voor de benoeming van wethouders. Zo'n 250 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis in Gendringen om hun zorgen te uiten over nieuwe stikstofregels. Ze boden burgemeester Laura Berger een brandbrief aan en vragen de gemeente om een boodschap door te geven aan provincie en Rijk. De burgemeester zegt de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat de regels landelijk worden bepaald. Wel wil de gemeente de signalen van de boeren blijven doorgeven. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken mogen daar voorlopig niet meer rijden. De gemeente start een proef waarbij alleen bestemmingsverkeer welkom is. Met de maatregel wil Montferland de verkeersdrukte en overlast in het centrum verminderen. Na 6 maanden wordt bekeken of de proef wordt aangepast of voortgezet. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Nooren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Den Hartog.
14: Helft van je week zit er alweer op. Heerlijk. Maar ja, we moeten nog even doorbewegen.

Even rekken en strekken en we kunnen er weer volop tegenaan. Ja, goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En je hoort in dit programma een heleboel interessante feitjes. Allemaal regionaal nieuws, ook landelijk nieuws. Komt af en toe een beetje ertussendoor. We hebben ook weer wat interessants vandaag. En het valt ook echt, het springt er meteen uit ook. Gemeenteraad Berkelland, die is natuurlijk weer begonnen. De zomervakantie is voorbij, er moeten weer dingen besproken worden aan tafel. En het is meteen alweer foute boel. Ja, dus ik raad je aan om even koffie te gaan zetten. Hè, om even je waterkokertje aan te zetten voor de thee. Want het wordt me toch een smeuïg verhaal dit, echt waar. Ja. Maak je borst maar nat, zou ik zeggen.

heb jij je thee gezet? Ja, dat moet wel. Hè? Waterkoker, dat duurt meestal niet zo heel erg lang. Nou. Oh. Goed, theetje klaar, koffie klaar. Komt nu het verhaal van gemeente Berkelland. Ja, want laat ik het even kort omschrijven. Gemeente van Berkelland, daar is het regelmatig rumoerig. En gisteravond stond het tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces alweer op ontploffen. Leuk, hè? Samen voor Berkelland die vertelde afgelopen zomer een respectloze behandeling te hebben gevoeld. En haalde ook nog eens fors uit naar de burgemeester en de griffier. Om uiteindelijk toch die pin niet uit de handgranaat te trekken. Ja, het hele verhaal van dit dramaatje, dat staat op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het allemaal op de Regio 8 app. Echt, alles wordt hier benoemd. Hè? Bestuurlijke rust, pertinent onjuist, instemming, raadsleden die in discussie gaan met elkaar. Nou, echt, het lijkt net een soapserie, maar dat maakt het toch ook wel weer leuk. Hè? Nou, theetje op, koffie op. Drink nog rustig even door. Dan gaan we ook meteen door met lekkere muziek van Van Morrison. Real

0: Lekkere plaat van Stargard en Which Way Is Up.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Met weer een spiksplinternieuwe thema voor vandaag. Het thema is afgeleid van een artiest uit Nederland die een grote zaal weet uit te verkopen binnen enkele seconden. Ja, dan heb ik het over niemand minder dan Roxy Dekker. 21 jaar nog maar. En die gaat dus op 24 april volgend jaar een optreden in het grootste stadion van Nederland. He, de Johan Cruijff Arena. En die kaartverkoop die ging dus om 10 uur 's ochtends. Dus vanochtend ging die dus van start. En binnen een paar seconden was meteen 55.000 plekken, huppatee, zo de deur uit. Echt gigantisch. En het is ook nog eens extra bijzonder, want het is ook nog eens de eerste vrouwelijke Nederlandse solo-artiest die dit dus voor elkaar heeft weten te krijgen. Dus allemaal ere aan Roxy Dekker. En vandaag nog inderdaad dat het zo snel is uitverkocht. Nou, dan verdient ze wel eens even een thema-triootje hier bij Regio 8. Dus drie nummers van Roxy Dekker. En we gaan lekker beginnen met een plaat waar ze toch wel heel erg bekend mee is geworden. Sugar Daddy.
1: Het thema-trio.

op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Bovido.nl. Mis niks en sla je slag. Bovido.
1: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleden.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een automobilist is vanochtend op de A18 bij Wil achterop een vrachtwagen gebotst. Bij de kopstaartbotsing raakte niemand gewond, maar de personenauto liep zware schade op. Door de opruimwerkzaamheden ontstond er een flinke verkeershinder op de snelweg. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken, mogen daar voorlopig niet meer rijden. De gemeente start een proef waarbij alleen bestemmingsverkeer welkom is. Met de maatregel wil Montferland de verkeersdrukte en overlast in het centrum verminderen. Na 6 maanden wordt bekeken of de proef wordt aangepast of voortgezet. De gemeenteraad van Berkelland kende gisteravond een onrustige eerste vergadering na het zomerreces. Samen voor Berkelland beschuldigde burgemeester en griffier van onvoldoende steun en een respectloze behandeling van fractievoorzitter Esmee Veldhuis. Na stevige kritiek van andere partijen trok raadslid André Stoltenberg zijn woorden terug en bood hij excuses aan. De fractie stemde uiteindelijk als enige tegen de nieuwe procedure voor de benoeming van wethouders. De staking in het openbaar vervoer zorgt ook in de Achterhoek en de Liemers voor lege haltes en stilstaande bussen. In Doetinchem rijden helemaal geen gewone bussen, maar wel een buurtbus. Chauffeurs die deze bus rijden zijn ingehuurd vanuit een landelijk taxibedrijf, omdat de chauffeurs van Arriva staken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
11: Ja, dankjewel Michiel. We gaan snel door met het verkeer. Wat is de drukte momenteel op de weg? Wel een paar te melden op de A12 Utrecht... A12, Arnhem richting Duitse grens. Dus afrit Beken de Duitse grens. Vertraging van 1 minuutje maar, 0 kilometer. Op de A12 ook nog eens te melden. Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Vertraging van 7 minuten, 7 kilometer. Dan de laatste te melden op een N-weg. N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 5 minuten, 3 kilometer.
9: Den Hartog, Regio 8.

Kensington en Do I Ever. Ja, je zou niet zo snel denken dat het gemeentehuis in Gendringen gigantisch vol zou staan in één keer. Ja, dat is dus wel gebeurd gisteravond. Ja, zo'n 250 boeren die kwamen dus gisteravond met tientallen trekkers naar het gemeentehuis toe, in de Oude IJsselstreek in Gendringen. En ze boden een brandbrief aan burgemeester Laura Werger. En daarin spraken ze dus hun zorgen uit over die brief van minister Van Essen. Ja, en de gemeente die kan in eerste instantie niet zo heel veel eraan doen, maar de boeren vonden het toch wel een geschikte plek om hun zorgen te uiten. We gaan zo meteen eens even luisteren naar beide partijen. Ik ben toch wel nieuwsgierig naar wat de burgemeester te zeggen heeft. En ook zeker de initiatiefnemer. Want ja, die zorgen die zijn niet voor niets, denk ik dan maar.

0: Ja, hoe heerlijk rustgevend zou het zijn als je je brein echt kon resetten. Oh. Hele andere zaken in Gendringen. Daar zijn zo'n 250 boeren geweest gisteravond. Die hebben toch wel even wat zorg over een brief die minister van Essen heeft gestuurd. Ja, en burgemeester Laura Werger die heeft ook van zich laten horen, hè, over die brandbrief. Laten we eens even gaan luisteren naar de initiatiefnemer en ook nog even naar de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek.
1: Waar moeten we anders terecht? We hebben al in het provinciehuis in Arnhem gestaan. We zijn al overal geweest. We zijn in Den Haag geweest. Stikstofdebat heb ik meegemaakt. We gaan overal naartoe. Maar hier woon ik. De gemeente Oude IJsselstreek. Hier ben ik geboren. Hier heb ik mijn boerderij. En ik heb mijn boerderij hier. Maar mijn ouders hadden de boerderij hier. Mijn grootouders hadden de boerderij hier. Dus hier moeten we beginnen om ons ongenoegen, ons bezorgdheid en soms de frustratie of de boosheid te kunnen uiten.
2: Wat kunnen jullie als gemeente doen? Want ja, dat vind ik eigenlijk een hele moeilijke vraag.
3: Daar heb je gelijk aan. Kijk, in eerste aanleg is het echt iets wat van het Rijk komt en waar de provincie een rol in heeft. Aan de andere kant, hè, de agrarische gemeenschap, de agrarische sector is heel erg groot bij ons in onze gemeente. Een belangrijk onderdeel van onze gemeente. We zien dat boeren zorgen hebben. Kunnen we nog voortbestaan? Ja, en die zorg komen ze uitspreken. En dat ze dat bij ons komen doen, dat is natuurlijk prima.
1: Hier moeten we ons verhaal vertellen. En zij moeten het inderdaad hogerop richting de provincie, richting Den Haag, zoals al aangegeven is, verder communiceren. En ze moet zich uitspreken. Ze moet achter de boeren gaan staan. Want anders is de Oude IJsselstreek niet meer de Oude IJsselstreek zoals het nu is.
3: Alleen wij kunnen niet meteen daar iets aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is die zorg die zij aangeven terugleggen bij het Rijk, dus bij de minister, Tweede Kamer en inderdaad bij de provincie. En dat gaan we ook doen.
2: Wat was de reactie van de burgemeester? En lag die een beetje in lijn der verwachting?
1: Nou, als je geen verwachting hebt, dan is elke reactie op zich een prima reactie. Uiteraard begrijp ik dat ze niet nu hier direct kan reageren. Ik vond het wat minnetjes dat ze zei, we kijken naar andere gemeentes of we kijken. Nee, er moet wat gedaan worden.
2: Wat kunt u als burgemeester zeggen tegen die mensen die hier die zorgen uiten?
3: Ja, dat is heel moeilijk. Politiek inhoudelijk kan ik daar niet zoveel over zeggen. Dat is ook niet mijn taak. Maar als burgermoeder snap ik natuurlijk de onrust die mensen voelen en snap ik hun grote zorgen als ze zien dat hun bedrijf misschien niet meer kan bestaan. En natuurlijk, ze zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeente en maken ook een stuk van de kleur, hè, hoe wij als gemeente zijn met de koeien in de weilanden, allerlei akkers ingezaaid. Ja, natuurlijk snap ik dat en begrijp ik het. En dus wil ik de kleur die onze gemeente heeft natuurlijk wel graag zo houden.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar wat mij ook wel echt meteen opvalt is ook gewoon dat er nog heel veel begrip is voor elkaar. He, van, ik snap natuurlijk ook, he, die boeren die willen echt gewoon dat er wat gedaan wordt. En dat snap ik, want deze discussie is al zo lang gaande. He, dat heb je alvast ook wel meegekregen. Maar toch, dat er toch wel onderling toch wel best wel begrip is voor elkaar. Dat vind ik heel mooi om te zien.

0: doe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vandaag strekt het OV. Dank voor jullie begrip.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.
5: Tennissen, Pluto Sport, racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Omland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Cafézalen Restaurant Het Omland in Doetinchem. Of kijk op omland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.

0: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vita Mee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Heerle den Hartog.
3: Ben je nou ook zo'n enorme fan van Oasis? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want Oasis komt naar Nederland.

me just come and get it. Oh, ze was nog niet klaar. Ja. Sorry, Adele. Sorry. Hey, ben jij Oasis-fan? Belangrijk om dan even goed je oren nu te spitsen, want er komt een heleboel leuk nieuws aan. Het lijkt erop dat Oasis een nieuwe tour gaat aftrappen in Europa. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? En het zou dus ook nog maar net zo kunnen zijn dat ze dus ook even langs poppen in Amsterdam en de Johan Cruijff Arena. Ja, en ik kan je natuurlijk niet echt blij maken met kaarten voor in de Johan Cruijff Arena. Wat ik wel kan doen, is jou misschien blij maken met kaarten voor Openluchttheater Engbergen. Want dan gaat dus Oasis undercover optreden. Ja, echt een ode aan Oasis kan je dan verwachten, met allemaal fantastische muziek. Meer informatie hierover, hoe je kans kan maken, moet je even goed de aandacht erbij houden. Je hoort het zometeen allemaal naar Haunted Youth en Forget Me.

0: is het geluid van een haastige kangoeroe. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
1: Hei je Henkie gezien? Zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

0: dronken.
1: En weg zijn ze. Aankomende zaterdag is het heel interessant voor Oasis-liefhebbers. Dan hebben we dus bij Openluchttheater Engbergen zoiets wat we noemen Oasis Undercover Sessies. Ah, dat klinkt spannend. Ja, zaterdag 12 september brengt Oasis Undercover een ode aan de legendarische Britpopband Oasis naar het theater. En als 13-jarige jochie zag initiatiefnemer Milo Goedenhuizen Oasis live in Amsterdam. En die ervaring, vlak voor de breuk tussen de broers Gallagher, nou, dat bleef toch wel even een beetje hangen aan hem. En als levenslange fan stelde hij dus een geweldige band samen met echte Oasis-liefhebbers. Met leden van Her Majesty, Bertolf en Hannah May. En hoe mooi is het dat juist nu, na de recente reunie van Oasis, deze undercover-sessie naar Engbergen komt. Hoe gaaf is dat? He, en waar moet je dan heen? Waar is het dan precies? Nou, het is Openluchttheater Engbergen, Bosweg 5. En dat is dan van 8:30 tot 22:00 s'avonds. Hoe maak je kans op twee prachtige kaarten hiervoor? Moet je even een berichtje sturen naar de regio 8 hebt. Dat kan naar 06-4747-0022. Het enige wat je hoeft te sturen is Oasis. Ja, moeilijker hoeft het niet te worden, toch? Tenzij je niet meer weet hoe je het moet spellen. Ah, dat denk ik wel, toch? Als je fan bent van Oasis.

0: you now.
1: Dylan Smith en Do You Now.
2: Het thema trio.
1: Yes, het thema van vandaag is Roxy Dekker. Want die heeft het ontzettend goed voor elkaar. He, ze is 21 jaar. En ze maakte dus vorige week bekend dat ze op 24 april volgend jaar een concert geeft in het grootste stadion van Nederland. En daarmee is ze dus de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die een solo show zal geven in dat stadion. Nou, een enorme eer zou ik zo zeggen. En er komt nog ook nog even een extra, ja, hoe noem je dat? Een extra winpuntje erbij. Want dat concert ging dus vanochtend in de verkoop om 10:00 AM. En enkele seconden later was het al helemaal uitverkocht. Bizar, hè? Grootste stadion, moet je je voorstellen. Dat zijn zo'n 55.000 bezoekers. En het gekke is dus, Roxy Dekker die is dan misschien wel helemaal bekend, viral gegaan, hoe je het ook wilt noemen. Maar ze heeft ook wel heel veel kritiek over zich heen gekregen. Hè, want ze heeft een rijke vader en ze zou dan niet zo talentvol zijn of zo. Nou ja, goed, Roxy Dekker die gaat niet in de koude kleren zitten. Hè? Dat doet je wat. En ze dacht van, weet je wat? Ik ga het gewoon lekker omdraaien. Ik maak er een plaat van. Ik noem het Industry Plant en zoek het lekker uit.
2: Het thema trio.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week treft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Zo'n 250 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis in Gendringen om hun zorgen te uiten over nieuwe stikstofregels. Ze boden burgemeester Laura Berger een brandbrief aan en vragen de gemeente om een boodschap door te geven aan provincie en Rijk. De burgemeester zegt de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat de regels landelijk worden bepaald. Wel wil de gemeente de signalen van de boeren blijven doorgeven. De gemeenteraad van Berkelland kende gisteravond een onrustige eerste vergadering na het zomerreces. Samen voor Berkelland beschuldigde burgemeester en griffier van onvoldoende steun en een respectloze behandeling van fractievoorzitter Esmee Veldhuis. Na stevige kritiek van andere partijen trok raadslid André Stoltenberg zijn woorden terug en bood hij excuses aan. De fractie stemde uiteindelijk als enige tegen de nieuwe procedure voor de benoeming van wethouders. De staking in het openbaar vervoer zorgt ook in de Achterhoek en de Liemers voor lege haltes en stilstaande bussen. In Doetinchem rijden helemaal geen gewone bussen, maar wel een buurtbus. Chauffeurs die deze bus rijden zijn ingehuurd vanuit een landelijk taxibedrijf, omdat de chauffeurs van Arriva staken. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken, mogen daar voorlopig niet meer rijden. De gemeente start een proef waarbij alleen bestemmingsverkeer welkom is. Met de maatregel wil Montferland de verkeersdrukte en overlast in het centrum verminderen. Na 6 maanden wordt bekeken of de proef wordt aangepast of voortgezet. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
7: Yes, dankjewel Michiel. We gaan zo door met de verkeersinformatie. Het is wel wat rustiger op de wegen. Wel nog wel wat files te melden. Op de A12 uit Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 7 minuten 4 kilometer. En tenslotte nog eentje op de N325. Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lenst en Lenst? Ik verzin mijn eigen plaatsnamen. Tussen Lent en Westervoort, vertraging van 18 minuten 13 kilometer.

Jannes, wie had het ook anders kunnen zijn, hè? Met zeg het mij maar nog een keer. Nou, het doe ik met alle liefde voor jou. Speciaal voor jou. Maar we moeten wel door. Ja, en er is iets heel grappigs aan de hand. TikTok. Ja, TikTok, dat is een platform. Wat jou misschien niet zo heel veel zegt, behalve de naam. Maar goed, er wordt een heleboel filmpjes op gedeeld. Kinderen zijn er verslaafd aan, volwassenen zijn er verslaafd aan. En mensen kunnen er ook beroemd door worden. Ja, er zijn mensen die dan bijvoorbeeld van die koffers gaan maken. En dan worden ze ontdekt en dan gaan ze hun eigen muziek kunnen ze dan echt promoten. En wat ook kan gebeuren op TikTok, is dus dat artiesten... waarvan de muziek al best wel oud is, opeens weer helemaal in zijn. Ja, en dat geldt dus ook voor Ilse de Lange. Want die heeft ergens in 2008, moet je je voorstellen... dat is echt al een hele tijd terug, bijna alweer 20 jaar. Die heeft dat nummer uitgebracht, So Incredible. En die wordt dus de afgelopen tijd gigantisch veel gebruikt voor TikTok-filmpjes. En Ilse de Lange die zit zo te kijken van hoe dan? Ja, het nummer is 18 jaar oud en mensen die gebruiken het op een gegeven moment opeens heel erg veel. En ik weet niet waarom, maar het is leuk. En Ilse wordt meteen ook een beetje aangemoedigd om zelf ook even op TikTok het een en ander te gaan doen. Ik moet even uit de sluimerstand, zegt ze zelf dan ook. Dus laten we maar eens even gaan luisteren of het nou echt die hype waard is van Ilse Lange. So Incredible. Het begint wel lekker, dat kan je niet ontkennen. Hè? Country is ook helemaal in tegenwoordig. Hoort Ilse Lange ook wel een beetje bij, hè?

Hey, substitution, dat betekent vervanging in het Nederlands, toch? Ja, volgens mij wel. Hey, en als het jou niet lukt om Oasis te kunnen gaan zien, want er zijn plannen dat ze dus naar de Johan Cruijff Arena komen, dan kan je alvast een soort voorproefje nemen dit jaar nog. Of zelfs aankomend weekend nog. Ja, want dan gaat Oasis Underground spelen op Openluchttheater Engbergen. En jij kan erbij zijn. Hartstikke gaaf. Ze doen echt een, ze maken er ook echt een ode van aan de legendarische Britpopband. Moet ik het even goed zeggen. Hoe maak je kans op twee prachtige kaarten voor Oasis Underground bij het OLT Engbergen? Stuur eventjes het woord Oasis naar 06-4747-0022. Heel simpel. Oasis. Enige wat ik hoef te hebben. Ja, meer mag altijd.

0: dagen om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. En veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Betting Wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
7: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Is het eigenlijk nog gelukt om op je werk te verschijnen vandaag? Hè? Want de OV was aan het staken en de energiebrug in Doetinchem zit al een tijdje dicht. Of dacht

Red Hot Chili Peppers met Snow. Ja, dat duurt nog even voordat het gaat sneeuwen. Het is altijd de vraag of het gaat sneeuwen en dan ook wanneer het gaat sneeuwen. Maar voorlopig hoef je dat in ieder geval niet te verwachten. Denk ik. En anders dan vragen we het rond half zes wel even aan Gerrit Vossers. Vandaag was het toch wel een beetje ingewikkeld. Hè? Moet je nou op werk verschijnen? Heb je geen auto, fiets of heb je geen benen? Ja, dan wordt het toch een beetje lastig om op je werk te verschijnen. En toch zijn werknemers toch wel heel erg zo van, nou, ga gewoon eens even, hè? Vind maar eens een manier. Hè? Er is altijd wel een manier om op je werk te komen. Gisteren of eergisteren heb ik volgens mij ook allemaal ideetjes gewisseld met hoe je eventueel naar werk zou kunnen gaan. Want ja, het ligt plat, hè? OV ligt plat. Morgen dan gaat het gelukkig weer een beetje van start. En hier in de Achterhoek merken wij er ook wel wat van. Hè? Er zijn een heleboel bussen die dan niet rijden. Hè? Of de Arriva-treinen die denken van, joh, zoek het dan ook maar eens even uit. Snap ik op zich ook wel. Ja, want er is ook een reden waarom ze staken. Misschien goed om dat nog eventjes in je geheugen te persen, waarom dat nou precies zo is. Hè, waarom staken ze nou? Nou, dat had dus te maken met sociale zekerheid. Ja, want er zijn dus bezuinigingen. Dat waren plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. Zeker bij het vakbond FNV. Nou, daar zijn ze niet blij mee. Terecht natuurlijk. Maar ja, goed, hè, als het OV plat ligt, dan ja, staat de hele wereld stil een beetje. En de bonden die willen dus dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Maar ja, goed, we hebben al zoveel stakingen gehad in het OV. Het zou me niks verbazen als het toch wel een klein beetje gaat doordringen uiteindelijk. Sweet.

Benson Boone en Time of My Life. Ja, dan denk je, hè, OV-staking, dat is al erg genoeg. Hè? Dat is al obstakel genoeg. Nee, er kan nog veel meer bij, joh. Ja, waaronder in Didam, er is ook wel het een en ander aan obstakels bijgekomen. Automobilisten die het centrum van Didam als sluiproute gebruiken, die mogen daar vanaf vandaag dus niet meer rijden. Ja, alleen bestemmingsverkeer is nog welkom. Met de proef hoopt de gemeente de verkeersoverlast terug te dringen. Ja, nou, je hebt natuurlijk grenscontroles in Beek, maar dat klopt niet helemaal. Bij Beek, hè, bij de snelweg, bij de A12 en A18. En dan denk je van, nou, weet je, dat is het dan ook. Maar nee, je hebt natuurlijk ook nu die eenrichtingswegen, hè, bij Beek. Dat is natuurlijk ook alweer een obstakel verder. Dus mensen die rijden via die dam. En die dam heeft zoiets van, ja, nu komt iedereen bij ons. En dat vinden wij dus ook niet zo heel erg leuk. Dus wij gaan de boel ook maar eens even opschorten. Ja, ze willen dus die dam veilig en leefbaar houden. En dat doen ze dus door het verkeer naar de juiste plek te sturen. Dat is dus gemeente Montferland die dat zegt. De gemeente gaat tijdens de proef niet handhaven of een automobilist onder bestemmingsverkeer valt. Want ja, dat gaat gewoon een beetje lastig. Je kan niet gewoon maar aan iedereen gaan vragen van, ja, maar waar gaat de reis naartoe? En dat je dat ook echt kunt controleren. Dat gaat gewoon niet. Maar er is dus wel een proef gaande en de resultaten daarvan worden dus na 6 maanden beoordeeld. En daarna besluit de gemeente of de proef wordt verlengd, aangepast of beëindigd. Laten we hopen dat mensen er niet zoveel last van ondervinden. Want we hebben al last genoeg van die verkeerscontroles. Of niet dan? Ja. Een keer afgelopen. Wat vind je dan?

0: Jantje Smit samen, wat een lekkere plaat is ook, hè?
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn alweer bij de laatste track van het thema trio. Mocht je nog niet weten wat het thema trio is, in mijn programma heb je drie platen die alle drie met hetzelfde thema te maken hebben. Het thema van vandaag is Roxy Dekker, omdat zij dus heeft aangekondigd een optreden te geven in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam volgend jaar 24 april. Nou, dat is op zichzelf niet dat je denkt van wow. Maar goed, als je dan dit hoort, hè, ze is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het Amsterdamse stadion. Het is ook meteen haar grootste performance. 55.000 bezoekers zullen haar gaan aanmoedigen die avond. En de kaartverkoop die ging dus vanochtend om 10:00 ochtends van start. Na een paar seconden meteen al helemaal uitverkocht. Nou, dan ben je echt toch wel succesvol hier in Nederland als je dat zo voor elkaar krijgt. Een eerste Nederlandse vrouwelijke artiest. Aan de ene kant denk ik van nou, hartstikke goed voor Roxy Dekker. Aan de andere kant denk ik van nou, wat jammer dat zij pas de eerste is in 2026. Maar goed, hè, we moeten onze overwinningen nemen. En Roxy, ontzettend gaaf. Daarom ben jij dus het thema trio van vandaag. En we gaan lekker afsluiten met toch wel denk ik mijn favoriete plaat van Roxy Dekker. Ga dan!
1: Het thema

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorte. Een automobilist is vanochtend op de A18 bij Wil achterop een vrachtwagen gebotst. Bij de kopstaartbotsing raakte niemand gewond, maar de personenauto liep zware schade op. Door de opruimwerkzaamheden ontstond er een flinke verkeershinder op de snelweg. De staking in het openbaar vervoer zorgde ook in de Achterhoek en de Liemers voor lege haltes en stilstaande bussen. In Doetinchem rijden helemaal geen gewone bussen, maar wel een buurtbus. Chauffeurs die deze bus rijden zijn ingehuurd vanuit een landelijk taxibedrijf, omdat de chauffeurs van Arriva staken. De gemeenteraad van Berkelland kende gisteravond een onrustige eerste vergadering na het zomerreces. Samen voor Berkelland beschuldigde burgemeester en griffier van onvoldoende steun en een respectloze behandeling van fractievoorzitter Esmee Veldhuis. Na stevige kritiek van andere partijen trok raadslid André Stoltenberg zijn woorden terug en bood hij excuses aan. De fractie stemde uiteindelijk als enige tegen de nieuwe procedure voor de benoeming van wethouders. Zo'n 250 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis in Gendringen om hun zorgen te uiten over nieuwe stikstofregels. Ze boden burgemeester Laura Werger een brandbrief aan en vragen de gemeente om een boodschap door te geven aan provincie en Rijk. De burgemeester zegt de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat de regels landelijk worden bepaald. Wel wil de gemeente de signalen van de boeren blijven doorgeven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
9: Buiten is het
10: 20 graden.
9: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, dat is onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Heb ik het nou goed gezegd of was het 18 graden? Of heb ik me nou versproken?
11: Ik weet niet meer wat je zei.
10: Nou, zitten wij, Gerrit. Ik zei 20, maar het was 18, denk ik, of niet?
11: Ja, het, 18,
10: ja, het was 18 graden. Ja, oké, ja. Okay, ja. Ja, nee, mijn fout. Het is 18 graden momenteel in de Achterhoek. Hey, Gerrit, het heeft vandaag flink geregend ook. Het zonnetje heeft geschenen. Ja. Blijft dit weer ook zich aanhouden voor de komende week?
11: Nou ja, wat buien kunnen we nog wel verwachten. Maar er zijn ook wat droge dagen tussendoor. Hadden we het gisteren al over. En dat is eigenlijk niet erg veranderd. We hebben vandaag met buien te doen gehad. En ja, wat ik zo in de Achterhoek zag. Borculo had nog vandaag 8 mm te pakken. En de meeste plaatsen zaten daaronder. Maar ja, je zou maar net in zo'n bui zitten. Dan werd je wel even nat. Want het waren vaak wel kortstondige buitjes. En in die buien zat de temperatuur ook een paar graden lager. Dan ging die richting de 14, 15. Maar de maxima die lagen net onder de 20 vandaag. En ja, de komende dagen zitten qua temperatuur niet zo heel veel veranderingen in. Ik moet zeggen, vanavond hebben we nog een wegtrekkend buitje. Maar dan blijft het ook droog. En dan komende nacht hebben we opklaring. Kan het trouwens wel weer behoorlijk afkoelen. Een minima die kunnen nog uitkomen op een graadje of 10. En morgen dan hebben we een dag waarin ja, ook wolkenvel zijn, zonnige periode. Vooral in de ochtend, later weer wat meer bewolking. Maar morgen blijft het ook droog. En de wind die vandaag nog redelijk doorwaaide, die zal morgen ietsjes minder zijn uit west- tot zuidwestelijke richtingen. Maar die temperatuur ligt morgen ook zo rond de 19 tot 20 graden. En dan de vrijdag begint ook droog, later de dag een buitje. En dan ook die temperaturen. En zo zal het in het weekend ook zijn, alhoewel het lijkt erop dat zaterdag ietsjes warmer zal worden met 21, 22 graden. En zondag weer iets minder. En dan is de kans op een bui iets groter. Maar het wordt in ieder geval geen verregend weekend. Ziet er prima uit. En na het weekend gaan we een beetje op die voet verder. Wat droge dagen, maar dan ook wel weer een dag ertussen waarin een bui kan vallen. Dus voorlopig blijft het een beetje licht wisselvallig weer met normale temperaturen.
10: Ja, maar zoals je dan bijvoorbeeld vandaag ook merkte, dan was het ook wel echt dat je dan echt een flinke plensbui had in één keer. Is dat dan ook zeg maar een beetje de grootte en wat we kunnen verwachten?
11: Ja, dat zou vrijdag ook wel weer aan de orde kunnen zijn. Vooral. Oh ja. En zoals ik zei, in het weekend is de kans op een bui erg klein. En zondag, dan zijn de buien wel minder fel.
10: Oh, nou dat is goed om te horen, Gerrit. We houden het allemaal goed in de gaten natuurlijk. Of jij doet het vooral, ik luister alleen. Houd het in de gaten voor morgen natuurlijk. Want dan spreken we elkaar weer rond 5:30.
11: Goed gaan.
10: Nou, dan nog even de verkeersinformatie. Nog 2 files te melden op de A12. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 16 minuten, 8 kilometer. Ten slotte eentje te melden op de A325. Nijmegen richting Knopend Velpenbroek. Tussen Elst en Westervoort. Vertraging van 16 minuten, 8 kilometer. Dan zie ik er nog eentje die is er net bij gepopt op de N330. Hummelo richting Varsseveld. Tussen Hummelo en de afrit Keijenborg. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer.
7: Heerlijk Den Hartog, regio 8.

Coulter en Trapped. Iets heel gaafs wat je mee moet maken aankomende zaterdag. Oasis Underground live bij Openluchttheater in Engbergen. Ja, ben je fan van Oasis, dan is het echt iets voor jou. Want hè, dan vier je het ook samen met de grootste Oasis-fans van heel de Achterhoek. Of misschien wel Nederland, ik weet niet. Ik denk dat er best wel veel mensen op afkomen ook. Even wat achtergrondinformatie over undercover Oasis, de sessies. Want als 13-jarig jochie zag initiatiefnemer Milo Groenhuizen Oasis live in Amsterdam. En die ervaring, die bleef hangen. Hè? Vlak voor de breuk tussen de broers Gallagher. En als levenslange fan stelde hij een geweldige band samen met echte Oasis-liefhebbers. En hoe mooi is het dat juist nu, na de recente reunie van Oasis, deze undercover-sessie naar Engbergen komt. Ja, dat is toch wel geweldig, hè? Moet je ook voorstellen dat je grote hits gaat horen zoals Don't Look Back in Anger en ja, toch wel een gigantische hit Wonderwall. Nou, je kan nog veel meer ervan verwachten, hè, tijdens de performance op 12 september, dat is aankomende zaterdag, van 8:30 s'avonds tot 10:00 s'avonds. Heb je er nog niks te doen zaterdagavond, dan weet je waar je heen moet gaan. Dus moet je even een berichtje sturen naar de regio 8. Heb kan heel simpel, stuur het woordje Oasis naar 06-4747-0022. Ik zal het nog één keer herhalen, mocht je het wel heel snel kwijt zijn. 06-4747-0022. Oasis. Dit is In Excess.

Can't Get You Out of My Head. Wat een lekkere plaat. Hey, voordat we gaan afsluiten, ik wilde nog even wat leuks meegeven. En dat is, nou, hè, die staking die zit er alweer bijna op voor vandaag. In de zin van, hè, 24 uur ligt het OV plat en daarna wordt het weer opgestart. Dus je hoeft niet zo heel erg lang zonder het OV. En dat is toch ook wel weer fijn, want we zijn er gewoon ontzettend afhankelijk van. Hè, ook hier in de Achterhoek rijden er ook gewoon bussen, mensen dagelijks naar het werk toe. En ook weer richting huis. Dus, en de trein natuurlijk, hè, wat dacht je daarvan? We alle studenten uit de Achterhoek, die gaan dan richting Arnhem of Nijmegen, wat zal het zijn. Dus ik wilde even de boodschap meegeven. Het busje, die komt eraan. Hey, tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde wijd. Gaan we lekker samen wachten op het busje. Want die komt zo.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen. Onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken.
13: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Regio 8. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Hallo, Odido.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: veel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Regio 8. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: De mega jackpot van

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag start het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin en zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,99.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radio nieuws op Regio 8. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Tanja Rijn dus met het radionieuws op Regio 8. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws op Regio 8. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.